verbaasd tijdens de hoefpaling kijk me nu. Tijdens een nok, eer aanzien, spusje korok, mijn palaatje. Het de kruis en jouw paard, mooiste boer als duimsweer.